0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen. In Zuid-Spanje zijn nog 2 Belgen omgekomen bij de zware bosbranden. 3 in totaal dus. De Spaanse overheden identificeerden gisteravond nog een vrouw van 66 en een man van 68. Journaliste Eva Peters is in Spanje.
2: Het gaat om een gepensioneerd echtpaar. Zij waren ook al sinds donderdagavond vermist. Hun kinderen konden geen contact meer leggen met hen. En het is dankzij het DNA-materiaal dat ze nu dus officieel hebben kunnen vaststellen dat die mensen helaas overleden zijn.
1: In totaal kwamen bij de bosbranden in de provincie Almeria al 13 mensen om. 8 gewonden liggen nog in het ziekenhuis. En de natuurbrand in het bos van Fontainebleau in de buurt van Parijs is intussen verder uitgebreid. Sinds zondagavond is al meer dan 1300 hectare natuur daar verwoest. 600 brandweermensen proberen het vuur te blussen. Er zijn ook blusvliegtuigen ingezet. Mogelijk werd de brand aangestoken. De politie pakte daar al 2 mensen voor op. In ons land breidt het oppompverbod in Oost-Vlaanderen uit, dat meldt de gouverneur. Er mag nu al op 85 plaatsen geen water meer uit grachten op of onbevaarbare waterlopen gehaald worden. Uiteraard door de droogte, want het waterpeil blijft maar zakken. Voor drinkwater zijn er voorlopig geen beperkingen. De provincie vraagt wel om zuinig te zijn. Afwisselend zon en wolken vandaag, lokaal tot 34 graden. Morgen en donderdag hetzelfde weer. Vrijdag en zaterdag kans op regen en onweersbuien. Het blijft wel warm bij zo'n 27 graden.
0: Dit is Joe Gold.
3: Alleen maar golden hits.
0: Uit de 60s,
3: 70s
0: en meer.

0: zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
1: 500?
0: Schatje, dat is 25 euro.
2: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas?
0: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
2: Allee, jong. Gracias, Kate.
3: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 7 uur.
1: Goedemorgen. In Zuid-Spanje zijn zeker 3 Belgen omgekomen bij de zware bosbranden. 1 Belg van 63, dat wisten we al. En de Spaanse overheden identificeerde gisteravond ook nog een Belgische vrouw van 66 en een man van 68. Journaliste Eva Peters vanuit Spanje.
2: Het gaat om een gepensioneerd echtpaar. Zij waren ook al sinds donderdagavond vermist. Hun kinderen konden geen contact meer leggen met hen. En het is dankzij het DNA-materiaal dat ze nu dus officieel hebben kunnen vaststellen dat die mensen helaas overleden zijn.
1: In totaal kwamen bij de Spaanse bosbranden al 13 mensen om. 3 lichamen moeten nog geïdentificeerd worden. De natuurbrand in het bos van Fontainebleau in de buurt van Parijs blijft intussen verder uitbreiden. Sinds zondagavond is al meer dan 1300 hectare natuur daar verwoest. 600 brandweermensen proberen het vuur te blussen, ook met blusvliegtuigen. Het vuur is mogelijk aangestoken, 2 mensen zijn daarvoor opgepakt. Voor de 3e dag op rij heeft de VS Iran aangevallen. Het reageert zo op de Iraanse aanvallen op schepen in de zeestraat van Hormuz. Daar zijn 2 olietankers aangevallen met kruisraketten. De Amerikaanse president Trump kondigde ook aan dat hij geen Iraanse schepen meer wil doorlaten in die straat. En dat andere landen 20% tol moeten betalen om beschermd te worden. Iran en de VS sloten nogthans een vredesakkoord, maar daar lijkt niets meer van over te schieten. Vanaf nu kan je ook Bpost pakjesautomaten huren als kluisje om er persoonlijke spullen te stockeren. Voor minimaal 4 uur en maximaal 2 dagen. En het kan voorlopig enkel waar er zeker voldoende capaciteit is, zegt Bpost. Mathieu Goedefran.
3: Dat zijn 400 B-boxen aan de kust en in de grote steden, omdat we denken dat daar het grootste potentieel is voor deze nieuwe functie. Dat kan bijzonder handig zijn, bijvoorbeeld wanneer je aan het shoppen bent in de stad en je hebt extra veel shoppingbags bij, of je wil je persoonlijke spulletjes zoals je telefoon achterlaten wanneer je gaat zwemmen aan de kust bijvoorbeeld.
1: Bpost kan er ook iets mee verdienen natuurlijk. De kostprijs hangt af van de grootte van het kluisje. In Houthalen Helchteren in Limburg zijn 3 mensen opgepakt na een schietpartij. 2 van hen raakten gewond en liggen in het ziekenhuis, maar zijn niet in levensgevaar. Mogelijk liep een ruzie tussen buren of binnen een familie uit de hand en er is daarbij geschoten. Het parket onderzoekt dat nog. En de Belgian Lions, onze nationale basketbalmannen, moeten een nieuwe bondscoach zoeken. De samenwerking met de Fransman Julien Mahé is stopgezet al na 8 maanden. Mahé vindt zelf dat hij zich te weinig vrij kan maken voor de Lions. Het is nog niet duidelijk wie hem zal opvolgen. Afwisselend zon en wolken vandaag. Het wordt lokaal tot 34 graden. Morgen en donderdag hetzelfde weer. Vrijdag dan kans op regen en onweersbuien. Vanaf zaterdag alweer droger en iets minder warm rond 27 graden.
0: Dit is Joe Gold.
4: Alleen maar golden hits
0: uit de 60s,
4: 70s
0: en meer.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken?
2: Ja, ik heb geen inspiratie.
0: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu één schaaltje kopen plus één gratis.
2: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Lotto is op zoek naar voeten.
4: Hé? Voeten?
3: Die graag op grote voet leven.
4: Graag.
5: Maar niet naast je schoenen lopen, hè?
3: Of voetjes die op restaurant onder tafel willen schuiven.
6: En na het eten, Rob.
7: Sessie,
3: miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 9.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
8: Knaldi.
9: Nu bij Aldi, 6 Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Een gefileerde prijs voor extra veel zalm. Aldi, altijd slim.

Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 15% korting op kersen en 6 boter sandwiches voor maar 1,99 euro. Lidl, dat kan tellen.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 8 uur.
1: Goedemorgen. De weg richting het zuiden van Frankrijk blijft vandaag en morgen dicht. Tussen Parijs en Dijon is de autoroute du Soleil in beide richtingen toe. Dat meldt de snelweguitbater. Door de natuurbrand in het bos van Fontainebleau in de buurt van Parijs. Die brand blijft maar verder uitbreiden. 600 brandweermensen proberen het vuur daar te blussen. Vermoedelijk is het aangestoken. 2 mensen zijn daarvoor opgepakt. En bij de zware bosbranden in Zuid-Spanje zijn zeker 3 Belgen omgekomen. 1 Belg van 63, dat wisten we al. En de Spaanse overheid identificeerde gisteravond ook een Belgische vrouw van 66 en een man van 68. Journaliste Eva Peters is voor ons in Spanje.
2: Het gaat om een gepensioneerd echtpaar. Zij waren ook al sinds donderdagavond vermist. Hun kinderen konden geen contact meer leggen met hen. En het is dankzij het DNA-materiaal dat ze nu dus officieel hebben kunnen vaststellen dat die mensen helaas overleden zijn.
1: In totaal kwamen bij de Spaanse bosbranden al 13 mensen om. 3 lichamen moeten nog geïdentificeerd worden. En voor de 3e dag op rij vallen de VS en Iran elkaar stevig aan. De VS heeft Iran aangevallen in de hoop de aanvallen in de zeestraat van Hormuz te verminderen. Daar is vannacht nog een dode gevallen toen Iran 2 olietankers heeft aangevallen met kruisraketten. Amerikaans president Trump kondigt ook aan dat hij daar geen Iraanse schepen meer wil doorlaten en dat andere landen 20% tol moeten betalen. Ons land is niet voldoende voorbereid op overstromingen. Dat is de conclusie van het Centrum voor Risicobeoordeling van Klimaatverandering, exact 5 jaar na de zware overstromingen in Wallonië. Er zijn toen 39 mensen overleden. Ons land heeft sindsdien wel maatregelen genomen om gelijkaardige crisissen te vermijden. Oevers versterken bijvoorbeeld en crisisteams voorzien. Maar die maatregelen volstaan voorlopig niet en ze komen vooral te traag. Vanaf nu kan je ook Bpost pakjesautomaten huren als kluisje. Om er persoonlijke spullen te stockeren voor minimaal 4 uur en maximaal 2 dagen. En het kan voorlopig enkel waar er zeker voldoende capaciteit is, zegt Mathieu Goedevrouw van Bpost.
3: Dat zijn 400 Bboxen aan de kust en in de grote steden, omdat we denken dat daar het grootste potentieel is voor deze nieuwe functie. Dat kan bijzonder handig zijn, bijvoorbeeld wanneer je aan het shoppen bent in de stad en je hebt extra veel shoppingbags bij, of je wil je persoonlijke spulje zoals je telefoon achterlaten wanneer je gaat zwemmen aan de kust bijvoorbeeld.
1: Bpost kan er ook iets mee verdienen natuurlijk. De prijs hangt af van de grootte van het kluisje. Coward, de nieuwste film van regisseur Lucas Dont, zal het filmfestival van Gent openen in oktober. Daarna zal het oorlogsverhaal dan in onze bioscopen te zien zijn. Coward ging in mei in première op het filmfestival van Cannes. De 2 hoofdrolspelers kregen daar de prijs voor beste acteur. Het is voor Lucas Dont al de 3e keer dat hij Filmfest Gent mag openen. Zon en wolken vandaag en het wordt warm tot 34 graden. Morgen en donderdag hetzelfde weer. Vrijdag dan kans op regen en onweersbuien. Vanaf zaterdag weer droger en iets minder warm rond 27 graden.
4: Dit is de zomer van Joe Gold. Met elke week een muzikale special. Deze week de week van de Franse muziek.
5: Een hele goede morgen, of moeten we bonjour zeggen deze week? Zeker vandaag, want dat is 14 juli. In Frankrijk zeggen ze dan 14 juillet. Als je daar toevallig op vakantie bent, dan zal je dat ook merken. Alles gesloten, alleen maar feesten. En precies daarom doen wij hetzelfde hier bij Joe Gold. De hele week lang duiken we in onze Franse collectie. Ik mag dat deze voormiddag doen. Jan Bosman doet dan hetzelfde. Straks vanaf 1 uur. Ik hoop dat je blij bent met mijn keuze. Ja, die bestaat eigenlijk alleen maar uit jullie suggesties, dus dat kan niet missen. We draaien La Vie en Rose straks. Niet de originele, die is van Edith Piaf. Die zal nog wel komen, maar de versie van Grace Jones. We hebben Gilbert Montagnier. Toepasselijk nummer tijdens deze hittegolf. Les Sunlight des Tropiques. En we beginnen met het zakdoekennummer van Michel Sardou. Les Lacs du Connemara.
4: De week van de Franse muziek.

0: Even opfrissen? Dat doe je deze zomer met je favoriete producten aan een kruidvatprijsje. Nu, Nivea Deo, 2 plus 2, gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Hebben we hier te maken met een regelrechte seriemoordenaar?
3: De Kroongetuige is terug. De bekroonde podcast over moord in Vlaanderen.
4: Een van de gevaarlijkste mensen die ik van zijn leven gezien heb. Hè?
5: Die stonden ze eigenlijk gewoon op te wachten met zijn Kalashnikov.
3: Duik mee in de meest spraakmakende zaken.
6: Dan kon je speld horen vallen in het kabinet van de onderzoeksrechter.
3: De Kroongetuige. Beluister het nieuwe seizoen volledig en exclusief. Nu in de app van HLN.
7: HLN, de hartslag.

altijd mee met het nieuws. Ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 9 uur.
1: Goedemorgen. Er blijft meer zwerfvuil gevonden worden langs de Vlaamse wegen. Vorig jaar ging het om meer dan 1700 ton, bijna een derde meer in 5 jaar tijd. Dat blijkt uit cijfers die N-VA opvroeg. In Oost-Vlaanderen is het probleem het grootst. Daar werd dubbel zoveel zwerfvuil gevonden langs de weg. Het kost ook veel, vorig jaar meer dan 4 miljoen euro. Bevoegd minister De Ritter wil ook meer camera's inzetten om vervuilers op te sporen en te beboeten. Nog zeker de hele voormiddag rijden er geen treinen tussen Brugge en Oostende. Komt door een kabeldiefstal vannacht op het spoor. Dieven knipten de kabels door, maar konden geen buit maken. Spoornetbeheerder Infrabel is bezig met herstellingswerken, maar het zal nog uren duren. Reizigers kunnen vervangbussen nemen of met hun treinticket de kusttram gebruiken. Amper de helft van de boetes van wie zwart rijdt bij de lijn wordt betaald. Dat heeft Vlaams parlementslid voor Anders Jasper Pille opgevraagd. Dat de werking van die boetes loopt niet zoals zou moeten en daardoor miste de lijn vorig jaar 8 miljoen euro.
2: Bijvoorbeeld mensen die insolvabel zijn, mensen dat je nu eenmaal geen geld kan bij gaan ophalen. Mensen die bijvoorbeeld toeristen zijn en dan ook alweer vertrokken zijn naar hun eigen land, waar je dus ook geen inning van kan doen, toch niet tegen een realistische prijs. En dus dat zijn allemaal redenen waarom er toch een aantal boetes blijven openstaan.
1: Terwijl de lijn routes moet schrappen omdat ze te duur zijn. Ons land is niet genoeg voorbereid op overstromingen. Dat besluit het Centrum voor Risicobeoordeling van Klimaatverandering exact 5 jaar na de zware overstromingen in Wallonië. Er zijn toen 39 mensen overleden. Ons land heeft sindsdien maatregelen genomen. Oevers versterken bijvoorbeeld en crisisteams voorzien. Maar die maatregelen volstaan niet en ze komen vooral te traag. In het bos van Fontainebleau in de buurt van Parijs is nu al 1900 hectare bos afgebrand. Het vuur is zondagavond ontstaan en blijft uitbreiden. Door de brand is ook de snelweg richting het zuiden van Frankrijk vandaag en morgen al zeker nog dicht. Tussen Parijs en Dijon is de autoroute du Soleil in beide richtingen afgesloten. Over een afstand van 25 kilometer. Voor de derde dag op rij vallen de VS en Iran elkaar stevig aan. De VS heeft Iran aangevallen in de hoop de aanvallen in de zeestraat van Hormuz te verminderen. Daar is vannacht nog een dode gevallen toen Iran 2 olietankers aanviel met kruisraketten. Amerikaans president Trump kondigt ook aan dat hij daar geen Iraanse schepen meer wil doorlaten en dat andere landen 20% tol moeten betalen. En na lang speculeren heeft landskampioen Club Brugge nu officieel een nieuwe doelman. Dat kondigt Club zelf aan op X. Het is de Zwitser Jan Sommer, ex-keeper bij Bayern München en Inter Milaan. Hij volgt Simon Mignolet op. Sommer is 37 en tekende voor 3 seizoenen. Afwisselend zon en wolken, het wordt tot 34 graden. Morgen en donderdag hetzelfde weer, vrijdag kans op regen en onweersbuien. Vanaf zaterdag weer droger en iets minder warm, rond 27 graden.
0: Dit is de zomer van Joe Gold. Met elke week een muzikale special. Deze week de week van de Franse muziek.
3: Goedemorgen, het is toch wel opvallend hoeveel van die Franse nummers in ons collectieve geheugen zitten. Als je nog niet helemaal mee bent, we draaien deze week erg veel Franse klassiekers bij Joe Gold. Elke week hebben deze zomer een muzikaal thema. Vandaag is 14 juli, de Franse Nationale Feestdag. Dus dachten we, laten we al die Franse meezingers nog eens bovenhalen. Er zijn ook een paar meebrullers bij, waarop je dus nog wat extra gas kan geven. Ik heb er straks zo een, Ça plan pour moi, van Plastic Bertrand. La complainte pour Sainte-Catherine hebben we ook. En we beginnen dit uur met dat fantastisch mooie Nathalie van Gilbert Bécaud.
0: De week van de Franse muziek.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
1: Ja, ik heb geen inspiratie.
0: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu één schaaltje kopen plus één gratis.
1: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
2: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
1: Amai, dat is internetjes.
2: Info op telenet.be.
3: Vertrouw op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen.

0: Alleen maar golden hits.
1: Uit de 60s, 70s en meer.
0: Joe Gold.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 10 uur.
1: Goedemorgen. Al maar minder jongeren zien de gevaren in van autorijden onder invloed van drugs. 7 op de 10 zouden het nooit doen. Dat is minder dan vorig jaar. Toen zei 8 op de 10 dat. Blijkt uit een nieuw gedragsonderzoek van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. Werner de Toppeleer.
2: Dat is natuurlijk een beetje onrustwekkend. Met onze campagne trekken we deze zomer naar de festivals onder de noemer Groot gelijk dat je drugsvrij rijdt. We roepen eigenlijk de festivalgangers op om vooraf afspraak te maken over hoe ze veilig naar huis geraken.
1: Zoals over wie Bob is of bij wie je kan blijven slapen. Er wordt meer zwerfvuil gevonden langs de Vlaamse wegen. Vorig jaar meer dan 1700 ton. Dat is bijna een derde meer in 5 jaar tijd. Blijkt uit cijfers die de N-VA heeft opgevraagd. In Oost-Vlaanderen werd zelfs dubbel zoveel vuil langs de weg gevonden. En het kost ook veel, vorig jaar meer dan 4 miljoen euro. Bevoegd minister De Ridder wil meer camera's inzetten om vervuilers te kunnen beboeten. In het bos van Fontainebleau in de buurt van Parijs is nu al 1900 hectare bos afgebrand. Het vuur is zondagavond ontstaan en blijft uitbreiden. Al 850 brandweermensen proberen dat vuur te bestrijden. Er zijn ook 4 blusvliegtuigen ingezet. Door de brand is ook de snelweg richting het zuiden van Frankrijk vandaag en morgen nog dicht tussen Parijs en Dijon. Afwisselend zon en wolken vandaag, lokaal tot 34 graden. Morgen en donderdag hetzelfde weer, vrijdag kans op regen en onweersbuien. Vanaf zaterdag wordt het droger en iets minder warm, rond 27 graden.
0: Dit is de zomer van Joe Gold. Met elke week een muzikale special. Deze week de week van de Franse muziek.
3: Goedemorgen. Vorige week zaten we met ons thema met de voetjes in het zand, zou je kunnen zeggen. Dat waren allemaal zomerhits. De eerste week stonden diezelfde voetjes op de dansvloer, want toen hebben we alle disco-classics gehad. En deze week is het van Dupin, Duvin et Dubourcin, want dat is Franse week hier bij Joe Gold. Op deze 14 juillet gaan we straks naar een heel sensueel nummer luisteren, dat toen zelfs niet op alle zenders gedraaid kan worden. Je t'aime moi non plus van Jane Birkin en Serge Gainsbourg. We hebben een Tour de France klassieker, ook Chaud Dassin, Champs-Élysées. En we beginnen met de activiteiten zo 's ochtends vroeg in Parijs. Het moment waarop de striptease danseressen zich beginnen te scheren. Dat was een van die grappige dingen in het nummer van Jacques Dutronc. Il est 5 heures, Paris s'éveille.
0: De week van de Franse muziek.

0: Bij Telenet gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
1: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
1: Ah, New York, zalig. Oh, schatke, waar is ons hotel juist?
2: Ah, ik zal het eens opzoeken.
1: Nee, niet doen. Nee, hé, de second data, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
2: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
1: Nou, ah, top hè, die Kate.
3: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
4: Rijvers, het meest verrassende festival van Vlaanderen. Met onder meer Clouseau, Pommelien Thijs, Bankzitters, Bazaar, Suzanne en Freek, Young Yellow en de jeugd van tegenwoordig. Rijvers, in Lievegem tussen Gent en Brugge, van 13 tot en met 16 augustus. Koop je tickets nu via rijvers.be.
5: Nu bij Aldi, een promo met pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
6: Kruidvat gaat deze zomer voor vitamini-prijsjes. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1...

0: hebben we hier te maken met een regelrechte seriemoordenaar.
1: De Kroongetuige is terug. De bekroonde podcast over moord in Vlaanderen.
2: Een van de gevaarlijkste mensen die ik van zijn leven gezien heb. Hè?
3: Die stonden ze eigenlijk gewoon op te wachten met zijn Kalashnikov.
1: Duik mee in de meest spraakmakende zaken.
2: Dan kon je speld overvallen in het kabinet van de onderzoeksrechter.
1: De Kroongetuige. Beluister het nieuwe seizoen volledig en exclusief. Nu in de app van HLN.
4: HLN, de hartslag van Vlaanderen.
5: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy. Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
7: Promo koken?
8: Ja, ik heb geen inspiratie.
6: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
8: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
9: Alleen maar golden hits.
10: Uit de 60s,
9: 70s
10: en meer.
9: Dit is...

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedemorgen. In het Oxy-gebouw op het De Broekeireplein in Brussel is vanmorgen brand uitgebroken. De brandweer bevestigt dat er een grote reddingsoperatie bezig is.
2: De drie brandhaarden zijn allemaal geblust. We zijn nu bezig met de opruimingswerken en de nablussing. Er is nog een search and rescue bezig, want er waren nogal een groot aantal arbeiders aanwezig. Dus zodra we dat we geen zekerheid hebben dat iedereen aanwezig is op het appel, zetten wij die search and rescue verder.
1: Er zouden zo'n 200 arbeiders aanwezig zijn, die worden dus geëvacueerd. Mogelijk zitten er mensen vast in geblokkeerde liften. Twee personen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Nog in Brussel is er protest bezig tegen de besparingsplannen van de regering. Een honderdtal vertegenwoordigers van Belgische NGO's komen op straat omdat er een kwart minder geïnvesteerd wordt in ontwikkelingssamenwerking. Je hoort Griet IJzenwijn van de organisatie.
3: Ontwikkelingssamenwerking blijft altijd wel een post waar gekeken naar wordt voor besparingen. Investeren in internationale solidariteit is belangrijk. Dat betekent eigenlijk dat je gaat gaan investeren in een veiligere, in een rechtvaardigere, in een duurzame wereld voor iedereen.
1: Het is een symbolische actie. Ze staan daar met 50 enorme portretten van mensen over de hele wereld. Bij Oekraïnse drone-aanvallen in gebieden die Rusland bezet zijn zeker 13 doden en 22 gewonden gevallen. Het Russische leger heeft op haar beurt ballistische raketten naar de Oekraïnse hoofdstad Kiev gestuurd. Op verschillende plekken waren er explosies en in zeker 2 wijken zou er brand zijn uitgebroken. Daar is nog geen melding van slachtoffers. We krijgen zowel zon en wolken vandaag en het wordt warm, 33, zelfs 34 graden. Morgen ook een zonnige zomerdag bij 33 graden. Donderdag nog warm en zonnig. Vanaf donderdagnacht is er kans op onweersbuien. Dit weekend wordt het dan weer droog en rond 26 graden.
4: Dit is de zomer van Joe Gold. Met elke week een muzikale special. Deze week de week van de Franse muziek.
5: Een hele goede morgen. Ik heb al een hele lange lijst samengesteld voor de komende dagen met Franse klassiekers. Maar als jij er nog één hebt die je absoluut wil horen, laat gerust weten via de Joe-app. Dan probeer ik hem er zeker nog tussen te zetten. De naam die tot nu toe het vaakst is gepasseerd is Claude François. Als jij een fan bent, dan zal ik je op deze Franse nationale feestdag nog eens een plezier doen. Want we gaan hem draaien met Alexandra, dit uur, als je nog iets langer luistert, dan zal ik je belonen met een van mijn Franse favorieten. C'est Jérôme en c'est moi. Wat een prachtig nummer is dat toch. En we beginnen dit uur met een Parijzenaar die zijn carrière begon op toch wel spectaculaire wijze, want zijn eerste singeltje, daar zijn er miljoenen van verkocht. Dat was in de zomer van 1965. Hervé Villard en Capri, c'est fini.
4: De week van de Franse muziek.

0: iets een tweede kans krijgt en jij een betere prijs. En daarom vind je bij Bol extra voordelig refurbished laptops, telefoons en smartwatches. Goed, hè?
1: Lotto is op zoek naar voeten.
2: Hé? Voeten?
1: Die graag op grote voet leven.
2: Graag.
3: Moet niet naast je schoenen lopen, hè?
1: Of voetjes die op restaurant onder tafel willen schuiven.
4: En na het eten erop.
1: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 9.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
5: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
6: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
5: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
7: Even opfrissen? Dat doe je deze zomer met je favoriete producten aan een kruidvatprijsje. Nu, Nivea Deo 2 plus

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken?
2: Ja, ik heb geen inspiratie.
0: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu één schaaltje kopen plus één gratis.
2: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Knaldi.
3: Nu bij Aldi, een promo met pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
4: Alleen maar golden hits
5: uit de 60s, 70s en meer.
4: Dit is Joe Gold.

0: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 15% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar 1,99 €. Lidl, dat kan tellen.
1: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 12 uur.
2: Goedemiddag. Er wordt veel minder drugs in beslag genomen. In de eerste helft van dit jaar zo'n 5,5 ton cocaïne in de haven van Antwerpen. Veel minder dan de 17 ton in dezelfde periode vorig jaar. Volgens de douane kiezen drugsorganisaties vaker voor andere havens. Christian van der Waarde.
3: Antwerpen is niet meer de grote nummer 1 drugshaven van import in de Europese Unie. Maar anderzijds is het probleem nog niet opgelost, omdat zij via andere methodes van werk ons proberen te omzeilen. Dus er komt nog altijd cocaïne de haven binnen. Maar ik ben wel tevreden met deze cijfers.
2: Er werd wel al 17 ton cannabis in beslag genomen. Dat is bijna 3 keer meer dan vorig jaar. In het centrum van Brussel houdt de brandweer een grote reddingsactie door een brand in het Oxygebouw op het De Broekeireplein. Er zijn al 3 mensen gewond geraakt, zegt Walter de Rieuw van de brandweer.
4: Bij aankomst hebben wij onmiddellijk de beschikbare middelen opgeschaald, een medisch interventieplan afgekondigd. De 3 brandhaarden zijn geblust. We zijn nu bezig met de opruimingswerken en de nablussing. Er is nog een search en rescue bezig, want er waren nogal een groot aantal arbeiders aanwezig.
2: Mogelijk zitten er nog mensen vast in geblokkeerde liften. In Sint-Niklaas zijn 5 mensen naar het ziekenhuis gebracht na een zware ongeval op de N16. Een auto botste daar tegen 2 andere voertuigen. Hij ging over kop en kwam 50 meter verder op zijn kant terecht. De weg werd er ook even afgesloten voor alle verkeer. Experts waarschuwen voor illegale peptides op sociale media, dat schrijft De Morgen. Heel wat influencers promoten injecties met zogenaamde wondermiddeltjes om af te vallen tegen haaruitval of huidveroudering. Maar die injecties en peptides zijn illegaal en soms gevaarlijk, zegt onderzoekster Céline van Hee van Gezondheidsinstituut Sciensano.
5: Sommige peptides zijn niet goedgekeurd omdat die heel veel bijwerkingen hadden. Dat gaat van huidkankerrisico's tot bijvoorbeeld ook misselijkheid natuurlijk. Kan ook zorgen voor nierfalen en kan ook spelen op uw bloeddruk.
2: Veel van die middelen komen uit China. De eerste militaire oefeningen van de zogenaamde Coalition of the Willing vinden dit najaar plaats in Polen. Dat zegt de Poolse premier. De coalitie is een groep van 35 Europese landen die Oekraïne financieel en militair steunen in de oorlog met Rusland. Ook ons land is daarbij. Ze kondigden gisteravond oefeningen aan om klaar te zijn voor als dat nodig is in Oekraïne. Intussen laat Bulgarije weten dat het uit die coalitie stapt, omdat ze niet helpt om een einde te maken aan de oorlog. Vanmiddag blijft het warm, rond 33 graden, veel zon ook en af en toe bewolkt. Morgen en donderdag blijft het zonnig bij maxima rond 31 graden. Vrijdag is er kans op buien en onweer. Vanaf zaterdag wordt het droger, dan halen we tot 26 graden.
6: Dit is de zomer van Joe Gold. Met elke week een muzikale special. Deze week de week van de Franse muziek.
7: Een hele goede middag en alvast smakelijk voor nu. Of ik hoop het toch voor jou, toch wel redelijk snel. Ik ga nog een laatste uurtje in onze uitgebreide collectie Franse hits rommelen. Deze namiddag mag Jan Bosman dat weer doen trouwens. Straks vanaf 1 uur hoor je hem. En dat laatste uur op deze 14 juillet zal ik vullen met een prachtig nummer van Pierre Rapsat, Julie et Compagnie. We hebben een dame die wel vaker langskomt deze week, France Gall. Zij heeft deelgenomen aan het Eurovisie Songfestival in 1965. Nou, dat zou voldoende informatie moeten zijn om te weten over welk nummer het gaat. En effet, poupée de cire, poupée de sang. En we beginnen dit uur met Gérard Lenormand. En voici les clés. Ik wens je nog een hele fijne dinsdag.
6: De week van de Franse muziek.

0: altijd mee met het nieuws. Ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
1: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
2: 500?
1: Schatje, dat is 25 euro.
2: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsa's.
1: Sssst, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
2: Oh ja, gracias, Kate.
3: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
4: Kruidvat gaat deze zomer voor vitamini-prijsjes. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1...

0: sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
1: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama?
0: Ja.
1: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers...

0: vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot 150 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live Happy.
1: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 1 uur.
2: Goedemiddag. Er zijn nog verschillende mensen vermist na de brand in het Oxygebouw in Brussel op het De Broekaireplein. Het vuur brak vanmorgen uit, het is intussen wel onder controle, maar de brandweer doorzoekt het gebouw nog, want er waren zo'n 200 arbeiders aanwezig voor werken. Walter Terieuw.
3: Die zijn allemaal geëvacueerd moeten worden, die worden nu opgevangen. Ze krijgen daar eten, drinken en er is een psychologische bijstand voorzien voor die mensen. Nu zijn we momenteel bezig aan nog eens een laatste nazicht van het aantal koppen die geteld kunnen worden, zodanig dat we een eind kunnen stellen aan onze search en rescue.
2: Er vielen zeker 3 gewonden. Het arbeidsauditoraat is een onderzoek gestart. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk. Er wordt veel minder drugs in beslag genomen. In de eerste helft van dit jaar zo'n 5,5 ton cocaïne in de haven van Antwerpen. Veel minder dan de 17 ton in dezelfde periode vorig jaar. Volgens de douane kiezen drugsorganisaties vaker voor andere havens. Christian van der Waren.
4: Antwerpen is niet meer de grote nummer 1 drugshaven van import in de Europese Unie. Maar anderzijds is het probleem nog niet opgelost, omdat zij via andere methoden van werk ons proberen te omzeilen. Dus er komt nog altijd cocaïne de haven binnen. Maar ik ben wel tevreden met deze cijfers.
2: Er werd wel al 17 ton cannabis in beslag genomen. Dat is bijna 3 keer meer dan vorig jaar. In Gent is een meisje van 9 in levensgevaar na een verkeersongeval. Een jongen van 14 reed daar gisteravond aan met een bromfiets. De jongen reed weg, maar is intussen opgepakt. Hij reed ook met een gestolen bromfiets. De jongen moet later voor de jeugdrechter verschijnen. Het meisje liep een schedelbreuk op en is nog altijd in kritieke toestand. De Brit Andy Burnham heeft binnen zijn Labour-partij genoeg steun om Keir Starmer op te volgen als partijleider. Gisteren gaven nog eens 27 partijgenoten hun steun, waardoor het voor een eventuele tegenkandidaat onmogelijk is om zich kandidaat te stellen. Wellicht kan Burnham Starmer dan al opvolgen als nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. Na rustdag in de Ronde van Frankrijk beginnen de renners over een half uurtje aan hun 10e rit. Het wordt een stevige, zegt sportjournalist Stijn Vlamink.
5: Constant op en af. 4 calls van derde categorie, eentje van tweede categorie, eentje van eerste categorie. Dus ik verwacht ook vandaag weer een strijd tussen de mannen van het klassement. Dat wil dus ook zeggen dat Remco Evenepoel zich wellicht zal mengen in de debatten.
2: Tadej Pogacar blijft in de gele leiderstrui rijden. Remco Evenepoel staat vierde op meer dan 3 minuten. Vanmiddag blijft het warm, rond 33 graden. Veel zon ook en af en toe wat wolken. Morgen en donderdag blijft het zonnig bij maxima rond 31 graden. Vrijdag is er kans op buien en onweer. Vanaf zaterdag weer droger en tot 26 graden.
6: Dit is de zomer van Joe Gold. Met elke week een muzikale special. Deze week de week van de Franse muziek.
7: En het is vandaag 14 juillet, dus extra aandacht voor al die Franse muziek. We doen dat dus een hele week lang, maar vandaag dus met een aantal specialekes er misschien wel tussen. En om te beginnen heb ik er al zo eentje, want ik heb hier een Franstalig, overwegend Franstalig nummer, met toch een Engelse titel. Dat was in het midden van de jaren 70 vrij ongewoon voor een Franse zanger, Julien Clerc. Maar die dacht, ik ga daar een Engelstalige zin aan toevoegen. This melody is a melody for you, omdat dat volgens hem universeel klonk en het nummer dus ook buiten Frankrijk toegankelijker zou zijn. En dat bleek een hele goede zet, want This melodie werd vooral in België en Nederland een hele dikke hit, terwijl het in Frankrijk zelfs blijkbaar niet op single werd uitgebracht. Dat is dubbel en dik genieten toch wel, want dit is die Julien Clerc met This melodie.

0: Lotto is op zoek naar voeten.
1: Hé? Voeten?
0: Die graag op grote voet leven.
1: Graag.
2: Maar niet naast je schoenen lopen, hè?
0: Of voetjes die op restaurant onder tafel willen schuiven.
1: En na het eten, Rob.
0: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 9.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
3: Hebben we hier te maken met een regelrechte seriemoordenaar?
4: De Kroongetuige is terug. De bekroonde podcast over moord in Vlaanderen.
5: Een van de gevaarlijkste mensen die ik van zijn leven gezien heb. Hè?
6: Die stonden ze eigenlijk gewoon op te wachten met zijn Kalashnikov.
4: Duik mee in de meest spraakmakende zaken.
7: Dan kon je speld horen vallen in het kabinet van de onderzoeksrechter.
4: De Kroongetuige. Beluister het nieuwe seizoen volledig en exclusief. Nu in de app van HLN.
8: HLN, de hartslag van Vlaanderen.
9: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
10: promo koken.
11: Ja, ik heb geen inspiratie.
9: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu één schaaltje kopen plus één gratis.
11: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
9: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
12: Dit is Joe Gold.

0: Kruidvat gaat deze zomer voor vitamini-prijsjes. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis. Je gaat beter naar... Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Go Yellow!
2: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met de streamingdienst naar keuze cadeau.
3: Amai, dat is internetjes.
2: Info op telenet.be.
4: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 15% korting op kersen en 6 boter sandwiches voor maar €1,99. Lidl, dat kan tellen.

0: 50% korting op zomerse mode en tot 30% korting op kampeerspullen. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
1: Knaldi. Nu bij Aldi, 6 Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Een gefileerde prijs voor extra veel zalm. Aldi, altijd slim.
2: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 2 uur.
3: Goedemiddag. Bij de brand in het Oxygebouw in het centrum van Brussel zijn mensen overleden. Nog zeker 6 mensen zijn vermist, dat bevestigt het Brusselse arbeidsauditoraat. Hoeveel doden er precies zijn, is niet duidelijk. Journaliste Nathalie Dijk.
4: Dat heeft ermee te maken met de omstandigheden, want blijkbaar zitten die mensen in een lift die van de tweede verdieping naar beneden is gestort door die brand of door een defect veroorzaakt door die brand. En zij krijgen heel moeilijk toegang tot die locatie. Verder moet men ook nog verder kijken of er onder die lift mogelijk ook nog arbeiders zouden liggen. En ook in een tweede liftkoker is men nu verder aan het zoeken.
3: In het gebouw waren 200 arbeiders aanwezig voor renovatiewerken. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. Volgens het parket hebben redders en hulpdiensten juist gehandeld toen een jongetje van 5 gisteren bijna verdronk in het openluchtzwembad van Wetteren. Je hoort Evelien de Ridder van het parket.
5: Het is een bezoeker die het kind heeft opgemerkt. Het kindje is dan uit het water gehaald en dan is de reanimatie gestart onmiddellijk door een van de redders samen met een bezoeker ook met medische kennis. Daarbij is ook gebruik gemaakt van het aanwezige AED-toestel.
3: Volgens de familie kwam de hulp te laat en was er geen reanimatietoestel. Het kindje ligt nog altijd in het ziekenhuis. In de Ronde van Frankrijk is de 10e rit op gang getrapt. Na een rustdag is het tijd voor een stevige etappe met 2 cols van eerste categorie en bijna 4000 hoogtemeters. Remco Evenepoel staat 4e in het klassement.
6: Op papier de 2e hele zware rit, de finale dat ik goed ken, uit 24 ook. Ik was 3e op deze aankomst. Mooie klimmetjes, niet de langste, maar wel lastige klimmetjes. Dus als de benen er zijn te proberen, ga ik het zeker proberen.
3: Tadej Pogacar blijft in de gele leiderstrui rijden. Vanmiddag wordt het 33 graden, veel zon en af en toe bewolkt. Morgen en donderdag zonnig bij 31 graden. Vrijdag is er kans op buien en onweer. Vanaf zaterdag droger en weer 26 graden.
7: Dit is de zomer van Joe Gold. Met elke week een muzikale special. Deze week de week van de Franse muziek.
8: Met nu zo'n Franse klassieker die eigenlijk gebaseerd is op het beroemde Moonlight Serenade van Glenn Miller uit 1939. Er werd een volledig nieuwe Franse tekst opgeschreven en aanvankelijk lagen er zelfs 2 verschillende teksten klaar. Maar Dave die koos dan uiteindelijk voor de titel Danser Maintenant. En dat bleek een gouden beslissing, want het nummer groeide uit tot een van Dave's grootste hits en werd zelfs zijn grootste succes in zijn geboorteland Nederland. Inderdaad, wie graag wil dansen, ga je gang. Dansez maintenant.
7: De week van de Franse muziek.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken?
2: Ja, ik heb geen inspiratie.
0: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu één schaaltje kopen plus één gratis.
2: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.

0: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 15% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar 1,99 €. Lidl, dat kan tellen.
1: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb al eens ons hotel just.
2: Ah, ik zal het eens opzoeken.
1: Nee, niet doen. Nee, hé, de seconddata, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
2: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
1: Nou, oh, top hè, die Kate.
3: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate, KBC, beweegt met je mee.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 3 uur.
1: Een goedemiddag. Er zijn doden gevallen bij de zware brand in het Oxy-gebouw in Brussel. Hoeveel, dat is nog niet duidelijk. En er zijn nog zeker 6 mensen vermist. Dat bevestigt het Brusselse arbeidsauditoraat. Brecht Spijbroek.
2: Momenteel is het heel moeilijk om toegang te krijgen tot de plaats waar die lichamen zich bevinden. Deskundigen zijn aangesteld door mijn ambt om een onderzoek te voeren. Hoe alles is kunnen gebeuren is momenteel nog een groot vraagteken. Daarvoor is er ook een branddeskundige aangesteld.
1: In het gebouw waren 200 arbeiders aanwezig voor renovatiewerken toen de brand uitbrak. De redders en de hulpdiensten hebben gisteren juist gehandeld toen een kleuter van 5 bijna verdronk in het openluchtzwembad in Wetteren. Dat zegt het parket van Oost-Vlaanderen. De familie zei gisteren dat de hulp veel te laat kwam en dat er geen reanimatietoestel aanwezig was. Maar Evelien de Ridder van het parket spreekt dat tegen.
3: Het is een bezoeker die het kind heeft opgemerkt. Het kindje is dan uit het water gehaald en dan is de reanimatie gestart onmiddellijk door een van de redders samen met een bezoeker ook met medische kennis. Daarbij is ook gebruik gemaakt van het aanwezige AED-toestel.
1: Het jongetje ligt nog altijd in het ziekenhuis. Er is geen nieuws over zijn toestand. In Parijs is de grootste militaire parade ooit gehouden, naar aanleiding van de Franse Nationale Feestdag. Er stapten bijna 6.700 militairen mee uit meer dan 30 landen, waaronder Oekraïners en Belgen. Er deden ook meer dan 300 voertuigen, bijna 100 vliegtuigen en 30 helikopters mee. Tienduizenden mensen gingen kijken, onder hen heel wat staats- en regeringsleiders, zoals Oekraïns president Zelensky, Brits premier Starmer en Duits bondskanselier Merz. Veel zon, soms wat wolken en maxima tot 34 graden. Ook morgen en donderdag is het hoogzomer. Vanaf vrijdag stijgt de kans op onweersbuien en het wordt iets koeler.
0: Dit is de zomer van Joe Gold. Met elke week een muzikale special. Deze week de week van de Franse muziek.
4: We kennen allemaal het nummer December 63. Oh, what a night van de Four Seasons. Maar er was een slimmerik die daar ook een Franse versie van heeft gemaakt. En dan weet je natuurlijk dat het gaat over Claude François. Het werd een wereldhit. En het is een nummer waarin Claude François eigenlijk terugblikt op het jaar 1962. Het jaar waarin zijn carrière echt van de grond kwam. Trouwens, in 2000 verscheen er nog een versie van die Cette année-là. Toen werd het door de Franse zanger Yannick gezongen als Ces soirées-là. En ook dat werd een gigantische hit in Frankrijk. Maar wij gaan natuurlijk voor het origineel van Claude François.
0: De week van de Franse muziek.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken?
2: Ja, ik heb geen inspiratie.
0: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu één schaaltje kopen plus één gratis.
2: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Even opfrissen? Dat doe je deze zomer met je favoriete producten aan een kruidvatprijsje. Nu, Nivea Deo 2 plus

0: watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
1: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot 150 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live Happy.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 4 uur.
1: Goedemiddag. Er zijn doden gevallen bij de zware brand in het Oxy-gebouw in Brussel. Hoeveel, dat is nog niet duidelijk. En er zijn nog zeker 6 mensen vermist. Dat bevestigt het Brusselse arbeidsauditoraat. Brecht Spijbroek.
2: Momenteel is het heel moeilijk om toegang te krijgen tot de plaats waar die lichamen zich bevinden. Deskundigen zijn aangesteld door mijn ambt om een onderzoek te voeren. Hoe alles is kunnen gebeuren is momenteel nog een groot vraagteken. Daarvoor is er ook een branddeskundige aangesteld.
1: In het gebouw waren 200 arbeiders aanwezig voor renovatiewerken toen de brand uitbrak. Marius Borghuybi, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, heeft de gevangenis verlaten. Hij mag de rest van zijn celstraf thuis uitzitten met een enkel band. Het Openbaar Ministerie in Oslo ging daar gisteren tegen in beroep, maar kwam daar vandaag op terug. Huybi kreeg vorige maand 4 jaar cel voor 2 verkrachtingen en partnergeweld. Hij ging wel in beroep tegen die straf. Rode duivel Leandro Trossard verlaat Arsenal en trekt naar de Turkse topclub Beşiktaş. Dat hebben beide clubs bevestigd. Trossard tekent er een contract voor 4 seizoenen en hij zou er 7 miljoen per jaar verdienen. Beşiktaş betaalt zo'n 20 miljoen voor hem. Trossard is 31. Hij pakte vorig seizoen met Arsenal de landstitel in Engeland en hij was op het WK een van de beste duivels. Vanavond blijft het nog lang vrij zonnig en warm. Vannacht krijgen we minima rond 20 graden. Morgen veel zon en rond 33 graden.
3: Dit is de zomer van Joe Gold. Met elke week een muzikale special. Deze week de week van de Franse muziek.
4: Ik draaide daar straks al een nummer van Julien Clerc, This Melody. Maar de man heeft natuurlijk nog wel meer hits gehad dan die ene. Bijvoorbeeld nu, de volgende, Seneria, die staat al meteen klaar. Een nummer dat wil duidelijk maken dat tegenslagen erbij horen in het leven en dat je je daar niet door mag laten verlammen. Dat is de boodschap die dat liedje meedraagt. Een nummer dat verscheen trouwens in 1971 en het werd een van Julien Clerc's grootste klassiekers. In België, in Franstalig België vooral, deed het uitzonderlijk goed, want het bereikte daar de eerste plaats in de hitlijsten. En het betekende voor Julien Clerc zijn definitieve doorbraak toen.
3: De week van de Franse muziek.

todo lo malo.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 5 uur.
1: Een goedemiddag. In Brussel worden de lichamen geborgen van de arbeiders die vanmorgen omkwamen bij de zware brand in het Oxygebouw. Dat is het vroegere muntgebouw waar een hotel, restaurants en kantoren in komen. Het is nog altijd niet duidelijk om hoeveel slachtoffers het gaat. Er is ook sprake van 6 vermisten. Je hoort Brecht Spijbroek van het Brusselse arbeidsauditoraat.
2: Er zijn momenteel 2 locaties, dat zijn 2 liftschachten met 2 liften die zich daar binnen in bevinden. En de vraag is waar de werknemers zich bevinden en of ze zich daarin alle 6 bevinden. Hoe alles is kunnen gebeuren is momenteel nog een groot vraagteken. De deskundigen zijn aangesteld om onderzoek te voeren.
1: Die berging kan enkele uren duren. Volgens de Brusselse burgemeester Klose werden 250 arbeiders geëvacueerd. Ze waren met de renovatiewerken bezig in het gebouw.
3: Het is echt een drama voor mij en voor de hele stad. Het is zwaar, het is spijtig genoeg, het is veel slachtoffers. Maar het is een beetje te vroeg om te weten wie is de slachtoffers.
1: De oorzaak van de brand kennen we nog niet. Koning Filip en premier De Wever bezoeken nu de plaats van de ramp om slachtoffers en hulpverleners een hart onder de riem te steken. Op al maar meer plaatsen in Vlaanderen geldt een oppompverbod. Na Oost-Vlaanderen nemen nu ook West-Vlaanderen en Limburg maatregelen. Daar mag je geen water meer uit onbevaarbare waterlopen halen. Omdat het waterpeil door de droogte maar blijft dalen. En omdat er niet meteen heel wat regen verwacht wordt, komt overmorgen de droogtecommissie samen. Expert Patrick Willems zit in die commissie.
4: Er gaan zeker bijkomende maatregelen genomen worden. Hè. Dus er is een mogelijke opschaling van code geel naar code oranje. Dat betekent dan bijkomende oppompverboden. Mm. En ook bijkomende maatregelen richting scheepvaart. Een spreuverbod is voorlopig nog niet aan de orde. Dus hier is wel de boodschap aan iedereen van kijk, wees zuinig, hè. Wees spaarzaam met dat schaarse water. Hè. Ga geen gazon besproeien.
1: Op sommige plaatsen is meer dan 2 maanden normale regen nodig om weer wat op een normaal niveau te komen. Marius Borg-Huybie, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, heeft de gevangenis verlaten. Hij mag de rest van zijn celstraf thuis uitzitten met een enkelband. Huybie kreeg vorige maand 4 jaar cel voor 2 verkrachtingen en partnergeweld. Hij ging wel in beroep tegen die straf. En kroonprinses Mette Marit heeft zelf het ziekenhuis mogen verlaten na haar longtransplantatie van half juni. Ze is 52 en ze lijdt aan longfibrose. Dat is een ziekte die ademhalingsproblemen veroorzaakt. Rode duivel Leandro Trossard verlaat Arsenal en trekt naar de Turkse topclub Beşiktaş. Dat hebben beide clubs bevestigd. Trossard tekent er een contract voor 4 seizoenen en zou er 7 miljoen per jaar verdienen. Beşiktaş betaalt zo'n 20 miljoen voor hem. Trossard is 31. Hij pakte vorig seizoen met Arsenal de landstitel in Engeland en hij was op het WK één van de beste duivels. Vanavond blijft het nog lang vrij zonnig en warm. Vannacht krijgen we minima rond 20 graden. Morgen veel zon en rond 33 graden. Donderdag hetzelfde weer. Vanaf vrijdag stijgt de kans op onweersbuien en wordt het wat koeler. In het weekend tot 27 graden.
5: Dit is de zomer van Joe Gold. Met elke week een muzikale special. Deze week de week van de Franse muziek.
6: Nadat ze Le Banana Split had uitgebracht, wilde Lio heel graag bewijzen dat ze geen eendagsvlieg was. En dus kwam ze op de proppen met Amoureux Solitaire. Ze had dat liedje gehoord, het was eigenlijk een punknummer, maar ze wilde er een Franse versie van maken die toegankelijker was voor iedereen. En dat nummer werd daardoor een gigantische hit in zowat heel Europa. Laat ons zeggen, zoals 18 jaar en ze wilde zich helemaal bewijzen en dat heeft ze dus ook gedaan, want in Frankrijk stond het nummer 6 weken op nummer 1 en ook bij ons in België, in Nederland, Duitsland en Italië werd het een gigantische hit. Amoureux solitaire, dit is Lio.
5: De week van de

0: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we promo koken.
1: Ja, ik heb geen inspiratie.
0: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu één schaaltje kopen plus één gratis.
1: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
0: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
2: Rijvers, het meest verrassende festival van Vlaanderen. Met onder meer Clouseau, Pommelien Thijs, Bankzitters, Bazaar, Suzanne en Freek, Young Yellow en de jeugd van tegenwoordig. Rijvers, in Lievegem tussen Gent en Brugge, van 13 tot en met 16 augustus. Koop je tickets nu via rijvers.be.
3: Vertrouw op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen.
4: Knaldi. Nu bij Aldi, 6 Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Een gefileerde prijs voor extra veel zalm. Aldi, altijd slim.
5: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte.

0: go, go naar Impermo. Nu solde tot min 70%. Zoals vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter en keramisch parket aan €19,99.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Lotto is op zoek naar voeten.
3: Hé? Voeten?
2: Die graag op grote voet leven.
3: Graag.
4: Maar niet naast je schoenen lopen, hè?
2: Of voetjes die op restaurant onder tafel willen schuiven.
5: En na het eten erop.
2: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van €9.500.000. Lotto, omdat het kan.
6: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 15% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar €1,99. Lidl, dat kan tellen.
0: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot min 70%.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
0: Haal vandaag nog jouw vloer in huis.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 6 uur.
1: Een goede avond. In Brussel is de civiele bescherming bezig met de berging van de lichamen van de arbeiders die vanmorgen omkwamen bij de zware brand in het Oxygebouw. Het is nog altijd niet duidelijk om hoeveel slachtoffers het gaat. Er is ook sprake van 6 vermisten en zeker 2 zwaar gewonden. Je hoort Brecht Spreibroek van het Brusselse Arbeidsauditoraat.
2: Er zijn momenteel 2 locaties, dat zijn 2 liftschachten met 2 liften die zich daar binnenin bevinden. En de vraag is waar de werknemers zich bevinden en of ze zich daarin alle 6 bevinden. Hoe alles is kunnen gebeuren is momenteel nog een groot vraagteken. De deskundigen zijn aangesteld om een onderzoek te voeren.
1: Die berging kan nog een hele tijd duren. Volgens de Brusselse burgemeester Klose werden 250 arbeiders geëvacueerd. Ze waren met renovatiewerken bezig in het gebouw.
3: Het is echt een drama voor mij en voor de hele stad. Het is waar, het is spijtig genoeg, het is veel slachtoffers. Maar het is een beetje te vroeg om te weten wie is de slachtoffers.
1: De oorzaak van de brand kennen we nog niet. Koning Filip en premier De Wever hebben de plaats van de ramp bezocht om slachtoffers en hulpverleners een hart onder de riem te steken. Op al maar meer plaatsen in Vlaanderen geldt een oppompverbod. Na Oost-Vlaanderen nemen nu ook West-Vlaanderen en Limburg maatregelen. Daar mag je geen water meer uit onbevaarbare waterlopen halen, omdat het waterpeil door de droogte maar blijft dalen. En omdat er niet meteen veel regen verwacht wordt, komt overmorgen de droogtecommissie samen. Expert Patrick Willems zit daarin. De situatie is nog niet kritiek, maar stilaan wel zorgwekkend, zegt hij.
4: We verwachten echt wel bijkomende oppompverboden voor alle provincies van Vlaanderen. En we zien ook langs grote kanalen, denk maar aan het Albertkanaal, dat die eigenlijk ook al naar heel lage pijlen aan het evalueren zijn. Dat betekent dan dat er maatregelen moeten komen richting scheepvaart. Plus, ja, 40% van alle drinkwater in Vlaanderen komt uit dat Albertkanaal.
1: Dus we moeten ook zuinig zijn met ons drinkwater. Op sommige plaatsen zou het al meer dan 2 maanden goed moeten regenen om het waterniveau weer op een normaal niveau te krijgen. De DNS Doorroep wordt de nieuwe trainer van Racing Genk. Hij volgt er Nicky Haaien op die naar Burnley in Engeland vertrokken is. Doorroep was 6 jaar geleden al even trainer in Genk en daarvoor ook bij AA Gent. Hij is 56 intussen. Tot vorige maand was hij coach in Egypte. Wereldkampioen Tadej Pogacar heeft de 10e rit in de Ronde van Frankrijk gewonnen. Een pittige etappe met meerdere beklimmingen in het Centraal Massief. Pogacar finishte alleen. Een halve minuut later werd Remco Evenepoel knap 2e. Hij reed kort voor de strepen weg uit een groepje achtervolgers.
5: 2e geworden, dus tevreden daarmee. Ik had even een moeilijk momentje in de vallei. Maar daarna wil gewoon blijven met tempo rijden en blijven vechten. Dus teruggekomen in de afdaling en ik had wel nog iets over de sprint blijkbaar, dus ik ben tevreden.
1: De Fransman Paul Sexas werd 3e, de Deen Jonas Vingegaard pas 7e. Pogacar verstevigt zijn gele leiderstrui en Evenepoel is 3e in het algemeen klassement. Vanavond blijft het nog lang vrij zonnig en warm. Vannacht krijgen we minima rond 20 graden. Morgen veel zon en rond 33 graden. Donderdag hetzelfde weer. Vanaf vrijdag stijgt de kans op onweersbuien en wordt het wat koeler. In het weekend tot 27 graden.
0: Dit is Joe Gold.
6: 60s at 6.
0: Een heel uur lang alleen maar golden hits uit de jaren 60.

0: Promo met Pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
1: Even opfrissen? Dat doe je deze zomer met je favoriete producten aan een kruidvatprijsje. Nu, Nivea Deo 2 plus

wild thing, I think I love you. But I wanna know for sure.

0: zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
1: 500?
0: Schatke, dat is 25 euro.
1: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas?
0: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
1: Oh ja, gracias, Kate.
2: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate, KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC. Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot 150 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.
3: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 15% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar 1,99 euro. Lidl, dat kan tellen.
4: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 7 uur.
5: Een goede avond. In het Oxygebouw in Brussel is nu ook het lichaam van een zesde slachtoffer geborgen na de zware brand daar. Alle slachtoffers lagen in één van de twee liften die naar beneden waren gestort. De civiele bescherming gaat ook de tweede nog openbreken om te zien of er nog meer slachtoffers zijn. Er was vooraf wel sprake van 6 vermisten. Je hoort Valentina Marocchi van het Arbeidsauditoraat in Brussel.
6: Zo snel mogelijk gaan wij over tot de identificatie van de lichamen, het informeren van de families. En dan de volgende dagen gaat dan het onderzoek verder verlopen dat er nog de expert brandveiligheid gaat sowieso terug ter plaatse komen. De toezicht wel zijn op het werk en eventueel ook nog andere experten op andere technische vlakken.
5: Zeker 2 mensen raakten zwaar gewond bij de brand. Die brak vanmorgen uit tijdens renovatiewerken in het gebouw. De oorzaak kennen we nog niet. Het waren effectief agenten van de immigratiepolitie ICE die gisteren een man van 26 van Colombiaanse afkomst doodgeschoten hebben in de Amerikaanse staat Maine. Dat schrijven Amerikaanse media. Gisteren was dat nog niet duidelijk. De man zou aan het werk geweest zijn als pakjesbezorger toen ICE hem wilde tegenhouden. Een van de agenten schoot daarop 4 keer op de man. Volgens ICE wilde hij zijn wagen als wapen gebruiken, maar op videobeelden zien we toch iets anders. Zoals dat bij eerdere incidenten met ICE ook al het geval was. De DNS Doorroep wordt de nieuwe trainer van Racing Genk. Hij volgt er Nicky Haaien op, die naar Burnley in Engeland vertrokken is. Doorroep was 6 jaar geleden al even trainer in Genk en daarvoor ook bij AA Gent. Hij is 56 intussen. Tot vorige maand was hij coach in Egypte. Wereldkampioen Tadej Pogacar heeft de 10e rit in de Ronde van Frankrijk gewonnen. Een pittige etappe met meerdere beklimmingen in het Centraal Massief. Pogacar finishte alleen. Een halve minuut later werd Remco Evenepoel knap 2e. Hij keerde kort voor de streep terug in een groepje achtervolgers en sprintte zelfs nog weg.
7: 2e geworden, dus tevreden daarmee. Ik had even een moeilijk momentje in de vallei, maar daarna wil ik gewoon blijven met tempo rijden en blijven vechten. Teruggekomen in de afdaling en ik had wel nog iets over de sprint blijkbaar, dus tevreden.
5: De Fransman Paul Sexas werd 3e, de Deen Jonas Vingegaard pas 7e. Pogacar verstevigt zijn gele leiderstrui, Evenepoel is 3e in het algemeen klassement. Vanavond blijft het nog lang vrij zonnig en warm. Vannacht krijgen we minima rond 20 graden. Morgen veel zon en rond 33 graden. Donderdag hetzelfde weer. Vanaf vrijdag stijgt de kans op onweersbuien en wordt het wat koeler. In het weekend tot 27 graden.
4: Dit is Joe Gold.
2: 70s at 7.
4: Een heel uur lang alleen maar golden hits uit de jaren 70.

0: Een promo met Pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
1: Kruidvat gaat deze zomer voor vitamini-prijsjes. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis. Je gaat beter naar...
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Alleen maar golden hits uit de jaren 70.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 8 uur.
1: Een goede avond. Er zijn 6 lichamen geborgen na de zware brand in het Oxygebouw in Brussel. Ze lagen allemaal in één van de 2 liften die naar beneden waren gestort. Er was vooraf sprake van 6 vermisten. Toch gaat de civiele bescherming ook de 2e lift nog openbreken, om zeker te zijn dat er niet nog meer slachtoffers zijn. Je hoort Valentina Marocchi van het Arbeidsauditoraat in Brussel.
2: Zo snel mogelijk gaan we over tot de identificatie van de lichamen, het informeren van de families. En dan de volgende dagen gaat dan het onderzoek verder verlopen dat er nog de expert brandveiligheid gaat sowieso terug ter plaatse komen. De toezicht wel zijn op het werk en eventueel ook nog andere experten op andere technische vlakken.
1: Zij gaan onder meer de oorzaak van de brand onderzoeken. Een record aantal Vlaamse kinderen gaat deze vakantie naar een zomerschool. Het zijn er bijna 22.000 of ruim een vijfde meer dan vorig jaar. Ze krijgen gratis extra lessen voor vakken waar ze het moeilijk mee hebben. Vlaams onderwijsminister Zuhal Demir.
3: Het is vaak dat de school de kinderen doorverwijst naar de zomerscholen, waar dat we zien dat er toch nood is aan vooral taal, spelling, grammatica, lezen ook, maar ook wat wiskunde. En het fijne is dat we 2 weken met die kinderen aan de slag gaan. 2 weken maakt een wereld van verschil voor deze kinderen.
1: In heel Vlaanderen organiseren 116 steden en gemeenten zomerscholen. De transfer van rode duivel Jurrie Tielemans naar Manchester United is rond. Hij tekende er een contract voor 5 seizoenen. Man U betaalt 41 miljoen aan Aston Villa, waar Tielemans 3 seizoenen speelde. Tielemans is 29. Vanavond blijft het nog lang vrij zonnig en warm. Vannacht krijgen we minima rond 20 graden. Morgen veel zon en rond 33 graden.
0: Dit is Joe Gold.
4: Alleen maar golden hits
0: uit de 60s,
4: 70s
0: en meer.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 9 uur.
1: Een goede avond. Geen vuurwerk dit weekend op het festival Tomorrowland. Het gevaar voor natuurbranden is te groot door de hitte en de droogte. Dat hebben de burgemeesters van Boom en Rumst beslist na een advies van de brandweer. Journaliste Demi van den Ede.
2: Geen vuurwerk, geen pyrotechnisch materiaal, geen vlammenwerpers enzovoort, omdat het gewoon te droog is. Tomorrowland vindt plaats in de Schorre, dat is een natuurgebied. Ze willen niet het risico nemen dat daar plots brand zou uitbreken. Zeker ook omdat die brand van vorig jaar, waarbij het hoofdpodium volledig is afgebrand, nog heel vers in het geheugen ligt.
1: Ook op Camping Dreamville is vuurwerk verboden. Donderdagochtend zitten de veiligheidsdiensten nog een laatste keer samen. De federale regering heeft een plan van minister van Overheidsbedrijven Vanessa Mats om fors te besparen bij Bpost van tafel geveegd. Mats stelde voor om 30 kantoren en 500 postpunten te sluiten. Maar dat is niet naar de zin van die andere, vooral Vlaamse regeringspartijen. Politiek journalist Karel Latré.
3: Dat er van de 30 te sluiten kantoren 26 in Vlaanderen moeten sluiten. Want ja, er zijn grotere gemeenten, grotere steden ook in Vlaanderen, versus dan de vele kleine gemeenten in Wallonië, die postkantoren zouden kunnen behouden. En dat is niet gepikt, zeg maar, bij de Vlaamse partijen in de regering.
1: Mats moet 50 miljoen euro besparen bij Bpost. Ze zal dus met een nieuw plan moeten komen. En er komen dan toch geen heffingen van 20% voor schepen in de zeestraat van Hormuz. Amerikaans president Trump kondigde die gisteren aan, maar trekt ze weer in. Zulke heffingen zijn ook in strijd met het internationaal recht. In ruil wil Trump handelsdeals sluiten met alle golfstaten afzonderlijk. Vanavond nog lang warm, vannacht minima rond 20 graden. Morgen veel zon en rond 33 graden.
0: Dit is Joe Gold.
4: Alleen maar golden hits
0: uit de 60s,
4: 70s
0: en meer.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 10 uur.
1: Een goede avond. Geen vuurwerk dit weekend op het festival Tomorrowland. Het gevaar voor natuurbranden is te groot door de hitte en de droogte. Dat hebben de burgemeesters van Boom en Rumst beslist na het advies van de brandweer. Journaliste Demi van den Ede.
2: Geen vuurwerk, geen pyrotechnisch materiaal, geen vlammenwerpers enzovoort, omdat het gewoon te droog is. Tomorrowland vindt plaats in de Schorre, dat is een natuurgebied. Ze willen niet het risico nemen dat daar plots brand zou uitbreken. Zeker ook omdat die brand van vorig jaar, waarbij het hoofdpodium volledig is afgebrand, nog heel vers in het geheugen ligt.
1: Ook op Camping Dreamville is vuurwerk verboden. Donderdagochtend zitten de veiligheidsdiensten nog een laatste keer samen. En ook in heel Oost-Vlaanderen is vuurwerk trouwens verboden vanaf morgenmiddag. Dat heeft de gouverneur beslist. Het verbod geldt ook voor sfeervuur, zoals vuurkorven bijvoorbeeld. Er zijn nog veel vragen na de dodelijke brand in het Oxygebouw in Brussel. Daarbij kwamen 6 arbeiders om. Hun lichamen lagen in een van de 2 liften die naar beneden waren gestort. Maar het is niet duidelijk wat ze daar deden, zegt journaliste Nathalie Dijk.
3: Eerst dachten we dat het om 2 zogenaamde werfliften ging. Maar dan bleek eigenlijk al vrij snel dat het om de gewone nieuwe liften die al in het gebouw geïnstalleerd waren ging. Maar ja, het gebouw zou pas opgeleverd worden in november. Dus je kan je wel de vraag stellen, ja, waren die liften al gekeurd? Mochten ze die liften eigenlijk wel al nemen? Waarom hebben ze die liften genomen? Was het om te vluchten?
1: Dat wordt nog onderzocht, net als de oorzaak van de brand. De federale regering heeft een plan van minister van overheidsbedrijven Vanessa Mats om fors te besparen bij Bpost van tafel geveegd. Mats stelde voor om 30 kantoren en 500 postpunten te sluiten. Maar dat is niet naar de zin van de andere, vooral Vlaamse regeringspartijen. Politiek journalist Karel Latree.
4: Dat er van de 30 te sluiten kantoren 26 in Vlaanderen moeten sluiten. Want ja, er zijn grotere gemeenten, grotere steden ook in Vlaanderen, versus dan de vele kleine gemeenten in Wallonië, die postkantoren zouden kunnen behouden. En dat is niet gepikt, zeg maar, bij de Vlaamse partijen in de regering.
1: Mats moet 50 miljoen euro besparen bij Bpost. Ze zal dus met een nieuw plan moeten komen. In Frankrijk heeft een brandweerman bekend dat hij een van de bosbranden in Fontainebleau bij Parijs aangestoken heeft. Met een aansteker en benzine. De man is opgepakt samen met nog 5 andere verdachten. In totaal is in Fontainebleau al meer dan 2000 hectare natuur afgebrand. En de transfer van Rode Duivel Yuri Tielemans naar Manchester United is rond. Hij tekende er een contract voor 5 seizoenen. Man U betaalt 41 miljoen aan Aston Villa, waar Tielemans 3 seizoenen speelde. Tielemans is 29. We krijgen een vrij heldere nacht, minima rond 20 graden. Morgen eerst zon, later meer wolken in het oosten, maxima rond 30 graden. Donderdag hetzelfde weer en tot 32 graden. Vrijdag stijgt de kans op buien, mogelijk met onweer bij 28 graden.
0: Dit is Joe Gold.
5: Alleen maar golden hits
0: uit de 60s,
5: 70s
0: en meer.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 11 uur.
1: Een goede avond. In de Waaslandhaven staat een containerschip in brand. Daarbij zouden tot 20 gewonden gevallen zijn, dat meldt ALN. Het medisch interventieplan is afgekondigd omdat er mogelijk giftige dampen vrijkomen. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Er zijn veel vragen na de dodelijke brand in het Oxygebouw in Brussel. Daarbij kwamen 6 arbeiders om. Hun lichamen lagen in een van de 2 liften die naar beneden waren gestort. Maar het is niet duidelijk wat ze daar deden, zegt journaliste Nathalie Dijk.
2: Eerst dachten we dat het om 2 zogenaamde werfliften ging. Maar dan bleek eigenlijk al vrij snel dat het om de gewone nieuwe liften die al in het gebouw geïnstalleerd waren ging. Maar ja, het gebouw zou pas opgeleverd worden in november. Dus je kan je wel de vraag stellen, ja, waren die liften al gekeurd? Mochten ze die liften eigenlijk wel al nemen? Waarom hebben ze die liften genomen? Was het om te vluchten?
1: Dat wordt nog onderzocht, net als de oorzaak van de brand. In Frankrijk heeft een brandweerman bekend dat hij een van de bosbranden in Fontainebleau bij Parijs aangestoken heeft. Met een aansteker en benzine. De man is opgepakt, samen met nog 5 andere verdachten. In totaal is in Fontainebleau al meer dan 2000 hectare natuur afgebrand. In ons voetbal wordt de wedstrijd tussen Charleroi en Oud-Heverlee-Leuven op de eerste speeldag met een dag uitgesteld. Van zaterdag 8 naar zondag 9 augustus. Aanleiding is het bezoek van de Italiaanse premier Meloni aan Charleroi voor de herdenking van de mijnramp in Marcinelle. Daarbij vielen 70 jaar geleden 262 doden, van wie ruim de helft Italianen. Door de extra veiligheidsmaatregelen zijn er niet genoeg agenten voor het voetbal. De stad Charleroi zegt dat het bezoek van Meloni nog niet zeker is. We krijgen een vrij heldere nacht, minima rond 20 graden. Morgen eerst zon, later meer wolken in het oosten, maxima rond 30 graden.
0: Dit is Joe Gold.
3: Alleen maar golden hits
0: uit de 60s,
3: 70s
0: en meer.

of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, want toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak.

niet onderuit. Ik laat mijn liedjes dan maar zwerven en verder zoek je er maar uit. Voorlopig blijf ik nog jou zingen, jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf lang en liefst nog langer en laat me blijven wie ik ben.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van middernacht.
1: Een goede nacht. Spanje is de eerste finalist op het WK voetbal. Het klopte Frankrijk met 2-0. In de finale neemt Spanje het zondag in New York op tegen titelverdediger Argentinië of Engeland. Die spelen morgen de andere halve finale. In de Waaslandhaven lekt mogelijk een gevaarlijke stof uit een container op een schip. Er hangt veel rook. Volgens HLN is het medisch interventieplan afgekondigd en zijn er mogelijk tot 20 gewonden gevallen. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse en onderzoeken nog om welke stof het gaat en of die gevaarlijk is voor buurtbewoners. De organisatoren van Tomorrowland reageren teleurgesteld op het vuurwerkverbod dit weekend door het brandgevaar door de droogte. Het verbod geldt zowel op het festivalterrein zelf als op Camping Dreamville. Je hoort Debbie Wilmsen van Tomorrowland.
2: Ondanks dat we natuurlijk wel weten dat het warm is en droog is en dat er eventueel bijkomende maatregelen zouden getroffen worden, had het gewoon wel fijn geweest, moesten we daar ietsje meer hebben kunnen doorspreken vooraf een communicatie te moeten vernemen in de pers.
1: Morgen vroeg is er nog een extra overleg om eventuele andere maatregelen te bespreken. Ook in heel Oost-Vlaanderen is vuurwerk trouwens verboden vanaf morgenmiddag. De Amerikaanse regering schort de wegcontroles door agenten van immigratiepolitie ICE voorlopig op. Dat melden verschillende media. Aanleiding zijn twee incidenten op korte tijd waarbij ICE-agenten twee mensen doodschoten. Gisteren een Colombiaanse pakjesbezorger van 26, vorige week een Mexicaan van 52. Volgens ICE schoten ze elke keer uit zelfverdediging, maar videobeelden en getuigenissen spreken dat tegen. We krijgen een vrij heldere nacht, minima rond 20 graden. Morgen eerst zon, later meer wolken in het oosten, maxima rond 30 graden.
0: Dit is Joe Gold.
3: Alleen maar golden hits
0: uit de 60s,
3: 70s
0: en meer.